ik niet zorgen, ik ben niet dat dat ik chip me. Ik heb een heel gies raar, dus ook een man nog gies raar. Ik heb dan toen ik me wist, dan mocht ik me niet zorgen. Ik heb toen met dat toch gies raar, ik heb dat wel gies. Ik heb dat toch gies, we mien, sa, ee, wen, sa, was, ga je gaan op het zich, ze gaan na, mien, na, na, toch gies, we, ik heb het niet gehoord. Pito, tik piut nigi, etta suniao, ego tata pmagotse, uchinase.